0: get robbed. No biggity, no doubt.
1: Non-stop music, en dat bij mijn Radio Bellevallee. De ganze dag muziek voor iedereen.

A country song als crossover an all Hitparaden. 1965, Roger Miller, King of the Road.

Uit Mandopop. Mij ging het Franseis, mij ging bij het album A L'Avenir, dat is mijn linkste titel, 2025. Sheila, Les Amoureux.

Dat war het voor mij voor houd. Is zo'n schmerz weet nooit luisteren. Dat is wat hij om Radio Belvalle hij gaat verder met goede muziek. En we hebben als rem, iedereen van, keine Ahnung, vielleicht nächste Woche, ne? Ja, dat is zo. En ja, we kunnen de Pommi en de Bobby getreden van de schaaf zetten. En ja, vergeet niet die neps te drinken en zie je ze met die, want dat is gedenk lang woche en niet mis. Voilà, dat was het. Eddie, goodbye. En wie gesagt, nog immer een titel hadden erop. En dat is houdt Queen of Rockabilly, Wanda Jackson, es mir 58, Honey Bob. Salut, Eddie, bis die nächste Keer hier um Radio Belvalle. Eddie.

Maar ik ging niks, man. Dan zijn we het om deze spin. Van die origine te zijn. Dan moet ik het van schermen. Dat ik er aan mijn vrouw spreek. Dat gmail.com. Look and look at Connie. Not help me.